Op vrijdagavond 5 juni brengt Julie Delru de theatervoorstelling Mama Mani in de Grote Post. Tickets kosten €16.

0: Het is nu 1 uur. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij Sea Star uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe themarondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Het is nog niet duidelijk of en hoe lang de twee Belgische opvarenden van het Hanta-cruiseschip in isolatie moeten. De Risk Management Group van Volksgezondheid heeft vanavond wel overlegd. De twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Je hoort journaliste Demi van den Heden.
3: Eens dat schip zondag aankomt op Tenerife, gaat iedereen in quarantaine. Dus alle passagiers en ook de volledige bemanning. En dan zullen die twee Belgen dus ten vroegste maandag naar ons land gerepatrieerd worden. De Risk Management Group gaat dan nauwgezet medisch opvolgen. Wat dat precies inhoudt, hoe dat zal gaan, dat blijft allemaal vaag.
2: Echt strenge maatregelen zouden er niet komen, zoals Spanje, dat laat zijn landgenoten 6 weken quarantaine in het ziekenhuis uitzitten. De pijnartsen in ons land roepen op tot een nationaal pijnplan. Aanleiding is de panoreportage van de VRT, waar het blijkt dat veel pijnpatiënten onnodige behandelingen krijgen. In ons land leven 3 miljoen mensen met chronische pijn, vooral aan hun rug en nek. En het is vooral belangrijk dat er op tijd wordt ingegrepen. Je hoort Nico Bliaert, voorzitter van de Vereniging voor Pijnbestrijding.
4: Als je acute pijn, dat wil zeggen pijn van tussen de 2 weken en de 3 maanden, als je die dan adequaat kunt behandelen, dan is de kans substantieel minder dat die pijn aanhoudt. Daarom is het ook belangrijk dat de eerste lijn mensen in het veld, huisartsen, kinesisten, verpleegkundigen, dat die mee betrokken zijn, want die kennen die patiënten vaak ook veel beter in hun eigen omgeving en die kunnen dat beter oppikken.
2: En ook sensibiliseren is cruciaal. Het gaat dan bijvoorbeeld over gezonde voeding, beweging en mentale gezondheid. Er komt nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon, dat meldt Al Jazeera. De gesprekken zouden eind volgende week al plaatsvinden in Washington in de VS. Sinds midden april geldt er een staakt het vuren tussen beide landen, maar het bestand was van het begin bijzonder fragiel. Israël en Hezbollah blijven elkaar aanvallen. Er vielen daarbij zeker tientallen doden. En in Gent brengen 150 mensen de nacht door in het Museum voor Schone Kunsten. Ze mogen slapen tussen de kunstwerken. Aanleiding is het kunstenfestival Tumult in Gent, dat mensen dichter bij kunst wil brengen. En dat mag je in dit geval heel letterlijk nemen. Je hoort de organisator.
5: Brengen ze zelf een eigen matje mee, brengen ze zelf een eigen slaapzak of kussen mee. En krijgen ze dan van ons een plezierige speeltuin, genaamd het Museum voor Schone Kunsten, waarbij dat we in verschillende hoekjes en kamers artiesten verstoppen. Of er veel geslapen zal worden, dat laat ik in het midden.
2: De jongste deelnemer is 15, de oudste 85. Vanavond en vannacht klaart het op bij minima rond 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna wisselend bewolkt en hier en daar kans op een bui bij zo'n 18 graden. Zaterdag zonnig en warmer tot 22 graden. Zondag meer wolken en kans op buien en onweer.
6: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
1: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
2: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
1: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
2: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
1: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
2: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
1: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
2: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn er 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingsplaats komt.
0: Nieuws en info aan de kust.

De laatste match van de reguliere basketcompetitie speelt Filou Oostende op zaterdag 9 mei om 8:30. De wedstrijd tegen Brussel vindt plaats in de basketzaal aan de Noordlaan.

was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je

shit, fuck al die boel. Blijf eens even toen hij op je smoel. Hier alleen of hey, je fucking crew. Je mag je belachelijk, je zit de crew. Spreek vele woorden, maar niks meer te doen. Wat dacht je noorden, dan zie je nog groen. Ze kan me van vroeger, ze kan me niet. Ik was al klaar, maar zit er het dit. Besef je nu eens met dit aan je krispit. En je mullen met rond gebit. Ik zie klaar, maak je klaar voor die shit. Ook al weet je niet meer shit, is net. Oogboom van vele wind. Oostende wat dat je me weet.

tussen denen is gek. Dokken was, ik voel me goed, perfect. Ik zie niet naïef, dus niet zonder gebrek. Ik zie ze verzeten, maar ik weet waar mijn plek. Maar hier motherfucker, hier stond in de weg. Blijf je stollen, toen ben je pech. De VAB, gebaat onderweg. Totaal los de heuvel is nu een berg. Niet te beklemd, door sterk lekker berg. Dag achter dag werken tot in mijn zerk. Oogboom, vang vele wind. Oostende wat dat je me weer vindt. Parasiten, gebrekken talent. Hier studeert maar ik polyvalent. Oogboom, vang vele wind. Oostende wat dat je me weer vindt. Parasiten, gebrekken talent. Hier studeert maar ik polyvalent. Alle dagen, alles geven. Op de has blijven duwen, never upgeven. Tegen has, upgepast. Blijven rechten, onaangetast. Dat is de realiteit en mijn leuze. De weg is omhoog, wat kan je keuze? Duwen de buffet in mijn neuzen. Hij klein talent, fucking reuze. Je valt de tak al gelijk croissant. Je kunt bij de rest bij min op strand. Ik heb verhard, lijkt macadam. Hier zo soft, mak en tam. Zieke stoom, moet vertan. Ik content, maar je kunt niet af. Ken niet genoeg met een sneetje kaas. Dus herkend ik zijn de fucking boss. Oogboom van vele

liever op een andere kop. Draaien ze de muil gekapt. Op de menu, keuze genoeg. Bestaan niet gekregen wat ik vroeg. Mijn honger is groot, werk voor de boeg. Verslijn hij de boel, slim moet de kroeg. Oogboom van vele wind. Oostende wat dat je me weer vindt. Parasiten, gebrek aan talent. Hier studeer maar ik polyvalent. Oogboom van vele wind. Oostende wat dat je me weer vindt. Parasiten, gebrek aan talent. Hier studeer maar ik polyvalent.

0: Het is nu 2:00. Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxime Donk.
2: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
2: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.